0: all, yeah. Just promise that you got me when I fall, yeah.
1: Bonn FM. Besser als Berlin.